0: gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in Oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio Drijns.
2: Dus op het werk of op Tjak.
1: Muziek Udrenthe.

was een klein Drents jochie in een andere tijd. De wereld was een hoffie met wasgoed aan de lien. Ik speelde in de zaandbult achter het olle huis, bij de kippen en met mijn eigen knie. Er waren was geen auto's, de dokter haar erin. Maar wie er haar geen mens, zijn slim neemoots gevaar. Wij reisden met de dabo, maar meest iets op de fiets. En de dieren toen eenmaal in het jaar. Mijn opa was mijn maat, hij hard wel aan tiet. Hij hemelde een gruif wat in de duin. Mijn wereld was dat hoffie en ik was een kind. Een pruugeltje dat speelde in de zon.

0: Radio Drees. Overal te belusten via rtvdrenthe.nl of de app Radio
1: Drees. Het meis van drie uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als Flex Dalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio Drees.
1: Dus op het werk of op tjak.
0: Muziek Udrenthe.

We spraken dezelfde taal. Deze tijd was toch geweldig, niks ging zo nog aan de kop. We waren traps op onze buurt en door kwamen wij ook voorop. Het was er mooi, het was er bijzonder.

0: Dit is Radio Drees. Overal te beluisteren via rtvdrenthe.nl of de app Radio
1: Drees. Het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïnse Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkte reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september... Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio Drees.
3: Dus op het werk of op Tjak.
0: Muziek

deur. Ik draag het zwart voor de stakkers en de arm. Zonder huis of heer om lekker aan te warmen.

0: En die is zo zielsgelukkig dat hij vanavond eindelijk eens een meid kreeg. En ik geef nog eens in mijn dikke smok en die gooit bien over zadel en doorjagen en naar hoe volg je er langs?
1: Grallo.
0: Dat dacht ik ook. Maar je hebt verschillende routes.
1: Ja, ja, gisteren had mijn movers weg hadden laten fietsen.
0: Ja, dat verveelt in het lijst ook,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, en dan een keer over bijlen. We zien vanzelf wel wat recht, man.
0: Het is toch een einde fietsen, dan heb je niks.
1: Grallo. Door jagen fietser in het duister, het is midden...

0: foi maar eens een blieder.
1: Wie was eens een blieder? In Grollo ging de rechtsaf richting Schoonlo.
0: En we zojuist.
1: Linksaf richting Rolde.
0: En maar aan je slimmoed is dat nogal net niet om.
1: Dat is het inderdaad net niet om.
0: Door jagen fietser in het duister, het is midden in de

0: vroeger, hè? Frollo, schoon in I-streep, deur richting schoon hoor.
1: Nou, dat kan nog wel.
0: Nee, er is een rotonde komen.
1: Oh ja.
0: Dus, je fietst nog één keer rond, kun je hem niet metzingen. Hè?

0: dan ben je rechts aan richting Schoonhoorn.
1: Mooi door de bos. Doorjag een fietser in het duister, het is midden in de nacht. Men kan zien bij het maanlicht dat het bliede is en lacht. En liegen het van deze rit en van het heu dat

0: Ja, een hele romantische avond had.
1: Hoe even.
0: Maar ik ging van Schoonhoort richting Noord-Sleen.
1: Niet over Bennenveld, dat is wel. Omdat zijn Bennenveld ook zo'n mooi volkslied.
0: Oh nee, maar dat zing je niet.
1: Ja,
0: nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat zal dan Bennenveld en ik wil niet hebben dat...
1: Kan dat niet,
0: nee,
1: hè?
0: Nee, nee.
1: Ja, niet over.
0: Je houdt je gedijst.
1: Oh.
0: Ja?
1: Nee, dan gewoon rechtdoor. Hoort maar.
0: Door de jagen fietser in de schemer klept ik de einde van de nacht. Men kan zien met eerste zijn licht.

0: Een hele plezierige avond daar. Een hele romantische avond. Maar toen in Oes kwam, was de stemming niet zo romantisch meer. Waardoor waren ze ook de hele nacht wakker geweest.
1: Door stiet een boer voor de baander.

spulden in de druppel graan. Stiekem dat mijn vader niet zag, maar bang om mijn hoest te gaan. En op die golden nakken stond de oren zwaar in zout. Duizend riepen geuren trekken zuidig over straat. Midden in dat wonderland zag ik mezelf weer staan. Als kind kon ik nog niet weten dat het eens voorbij zou gaan. Het is de oogst.

say or done. En als het lacht verdwijnt.

Als ik drief met de wolk, langs wit en langs gries. En ik vaar als een hemelschip van zilver iets. Als ik zweef met de wolk,

0: Radio Drees. Overal te beluisteren via rtvdrenthe.nl of de app. Radio
1: Drees. Het nieuws van 5 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio Drees.
3: Dus op het werk of op tjak.
0: Muziek Udrent.

0: Türen an werden legt.
1: Durch 15 was

En daarom luister ik nou weer geer naar de radio. En net als vroeger klinkt de streektaal ook, maar nou in hi-fi stereo. Ja, tussen alle zenders in

0: is Radio Drijs. Overal te beluisteren via rtvdrenthe.nl of de app. Radio
1: Drijs. Het nieuws van 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
0: Dit is Radio Drijs.
1: Dus op het werk of op tjak.
0: Muziek.

gegaan. Huum van het lachen aan het schap gestaan en stief van de drank de deur uit gaan. Maar dat hij de dag daarna het besef, had ik het nog maar nederdoen, maar veel te laat opgestaan. We moeten heel dag, kats, op een draf gaan.

Radio Dres.

0: Aardappelhoofd.
1: Is aardappelhoofd.
0: Maar oh, halve dag, zie heffel wat. Zie dreet gezellig wat met gat. Zie trekt dan misschien met een bien. Maar wie er kan, ziet locht wel lien. Nou ja, zie bleert dan wel wat hard. Maar oh.

0: was met de hond. Dacht Albert, oh, ze is gezond en alles zit erop en aan. En ach, nou ja, wat let mee dan? En de vogels zong op de achtergrond.
1: En zij?
0: Zij rupt de hond.

Ja. Want toen de zon als thunder zunk en zie nog al dat steeg en klunk, ting Bimbo die in haar belag en hun niet heurde en niet zag. Toen dacht Albert, ja maar stel je voor, als ik dan is niet meer heur. Rap.

0: altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, ja, en dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Dit is Radio Drees. Overal te belusten via rtvdrenthe.nl of de app Radio
6: Drees. Het Nijs van 7 uur.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
8: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
7: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
9: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
7: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. De Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubinga in Meppel.
12: Hè, het licht doet het niet.
13: Ik heb geen bereik.
14: Hebben we nog wel water?
15: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
16: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.
13: Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
20: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Dit is Radio Drijns.
6: Dus op het werk of op Tjak.
5: Muziek uit Drenthe.

0: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
1: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
2: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobiele van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
3: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Radio Dres. Wat hij toch rode lip en wat hij toch met je hoofd.

Hij er niet van deur. Ik heb er niks op tegen dat je zelf bewijzen moet. Ik hou nou ja, pas op, koken vind ik ook goed.

Waar mij er niet van deur. Hoe harder gaat toch iets weer hen? De buitendeur knalt weer dicht.

0: Radio Trends. Van Annelie tot de mooiste meid van Sneeuw.
1: En de Trenten.

0: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, assen.
2: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
1: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
8: Dit is Radio Drees. Overal te beluisteren via rtvdrenthe.nl of de app
1: Radio Drees.
9: Het nieuws van 8 uur.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. 3 kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
11: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
12: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
10: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On.

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Radio Drenns.
10: Dus op het werk of op Tjak.
9: Muziek,

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman op 26 en 27 juni.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf 35 euro geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.

0: Zaterdag 20 juni organiseert Boerderijwinkel Hoorn weer de jaarlijkse boerenerfmarkt. Struin langs de kraampjes terwijl de kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten. Loop mee met de rondleidingen en ontdek alles over onze asperges en aardbeien. Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
1: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
7: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
8: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
9: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
8: Borgstee, Assen.
10: Dit is Radio Drees. Overal te belusten via rtvdrenthe.nl of de app.
11: Radio Drees. Het meisje van 9 uur.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken, waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Abdamu de Hulp.
13: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
12: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
14: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
12: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen? Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
21: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
22: Dit is Radio Drijns.
23: Dus op het werk of op Tjak.
22: Muziek Utrecht.

0: voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
1: Voordeeluitjes.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
3: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
9: ANWB en gaan.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Pas op hoor, deze is heet.
15: Oef, ja.
14: Wil er iemand nog wat drinken?
15: Ja,
14: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
15: En voor mij, man?
14: En een frisje voor jou.
15: Dank je.
14: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hoogeveen.
6: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Tss, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Altijd wassen met korting met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Dit is Radio Drees. Overal te belusten via rtvdrenthe.nl of de app.
8: Radio Drees.
9: Het Nijs van 10 uur.
10: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan.

0: Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken, waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu, in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt, blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde het niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: Dit is Radio Drenthe.
9: Dus op het werk of op Tjak.
8: Muziek uit Drenthe.

0: tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Aan tafel!
6: Zo.
7: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
6: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
7: Heb je een nieuwe vriend, oma?
6: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
8: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
4: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
16: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: Radio Drents. Van Annelie tot de mooiste meid van Slie.
1: En Drenthe.
2: Dit is Radio Drents.
1: Radio Drents.
3: Ik ben klaar met schuilen in schaduw. Met mijn vuurdempen om de kou te pleasen. Niet wachten tot leem voor mij gaat, niet dat ik ben het leem. Ik ga het kiezen. Verdwaald in verhalen die nicht van mij waren. Droeg lasten die voorouders lieten varen. Zag mijn kracht als last, mijn passie als strijd. Maar het vuur brandt niet tegen mij, brandt vriend.

0: eat.
1: Het oorlog is as van duister rondom, alleen de essentie is blijven bestaan.

concessies, ik gebruik mijn stem. En ik skilde mijn lot en ik schreef mijn bestemming. Mijn routine wordt ritme, mijn discipline, bevrijding. En geen huis van kaan, ik bouw kathedraal. Van verloren, verdwaan, lup ik rechte paan.

juist niet omdat ik schreeuw, maar omdat ik straal als een vorst in mijn verhaal. Niet omdat ik street, maar omdat ik leef. Niet omdat ik vraag, maar omdat ik geef. En ik zeg het hier, ik zeg het voor mezelf. Ik zeg het voor het leven, ik zeg het voor de leegte. Ik zeg het voor de wereld die ik altijd zal beminnen.

In het dorp waar ik geboren ben, waar iedereen kent. Dit is waar ik wegkom en hier vul ik mij toe.

kroeg, langs het kerkhof, 's ochtends vroeg. Hef ik daar mijn BVO op degene die ik daar ken, u de dorp waar ik.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubbega in Meppel.
6: Dit is Radio Drees. Overal te beluisteren via rtvdrenthe.nl of de app
7: Radio Drees.
8: Het nieuws van 11 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was

0: wel eens sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur. Topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt en plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
5: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Radio Drenns.
7: Thuis, op het werk of op Tjak.
6: Muziek Utrecht.

Hij komt weer thuis, helemaal voldaan. Hij eet van zijn stoelen en hij drinkt van zijn wien. Weer een veldslag, weer duizenden dood. Zijn hart is van goud, maar zijn lichaam van lood.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
2: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
1: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.

valt dat wat tegen. Zijn rauwe vingers vommelt in een buurtje zware check. De koeien staan te langen in een waas van witte daan. Hij giet ze dan niet melken, ze staan er al voor klaar. Een haas giet op de rekken, kruiskras over het land.

0: Dit is Radio Drents.
1: Radio Drents.
0: Overal online te beluisteren met de app of via rtvdrenthe.nl.
2: De krankop menko crisis. Televisie scheurt weer moord en brand. En de mensen kennen het maar kloon. Over wat er mis is.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Zaterdag 20 juni organiseert Boerderijwinkel Hoorn weer de jaarlijkse boerenerfmarkt. Struin langs de kraampjes terwijl de kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten. Loop mee met de rondleidingen en ontdek alles over onze asperges en aardbeien. Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen.

0: Iron. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
1: Dit is Radio Drees. Overal te belusten via rtvdrenthe.nl of de app Radio
2: Drees. Het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kwam in een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
9: Mag ook wel joken. Het is een Veldhof.
8: Verwen jij je maar.
9: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
8: Waarmee?
9: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
8: Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Dit is Radio Drees.
2: Dus op het werk of op Tjak.
1: Muziek uit Drenthe.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
1: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
2: In Hoogeveen.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
10: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.

0: Ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee mega grote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Dit is Radio Drees. Overal te belusten via rtvdrenthe.nl of de app Radio
6: Drees. Het nieuws van 1 uur.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
9: ANWB en gaan!
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Dit is Radio Drijns.
10: Dus op het werk of op Tjak.
9: Muziek Udrem.

0: Zo.
1: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
0: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
1: Heb je een nieuwe vriend, oma?
0: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
2: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Ze zijn er weer.
5: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair. De onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Pas op hoor, deze is heet.
7: Oef, ja.
6: Wil er iemand nog wat drinken?
7: Ja,
6: lekker. Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
7: En voor mij, man?
6: En een frisje voor jou.
7: Dank je.
8: Proost.
9: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
1: Voordeeluitjes.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van
3: Bad & Body.
2: Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
6: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
7: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsport-evenement.

0: MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddocktour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar Sunwering en Rolloen.
3: Aan tafel!
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
4: Ach, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
7: Dit is Radio Drees. Overal te belusten via rtvdrenthe.nl of de app Radio
1: Drees. Het nieuws van 2 uur.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. 2 van de 3 verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft hiervoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig, alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Een man,

0: roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Dit is Radio Drijns.
6: Dus op het werk of op Tjak.
5: Muziek uit Drenthe. Radio.

te goed met het curvin op schoot. In Urneus kreeg ze de keuken wat tweemaal zo groot. En haar zoon is zo blide, want alles wordt verbouwd. En ze denkt, ja, het is goed.

Want de plek waar ik hen ga, dat is voor je honder geen steen. Maar hij wordt goed verzorgd door, zegt ze, door onze ringen zien wicht.

en zijn stem erin komt er smangs helder in de muut. Ze blijft staan en genut van dit beeld en van dit geluid. Word maar heel erg gelukkig, mijn kereltien, zegt ze dan zacht. En ze denkt aan de tiet die nog

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Voetganger. Bocht. Kinderen. Tegenligger. Fietser. Uitrit.
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
6: Zaterdag 20 juni organiseert Boerderijwinkel Hoorn weer de jaarlijkse Boerenerfmarkt. Struin langs de kraampjes terwijl de kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten. Loop mee met de rondleidingen en ontdek alles over onze asperges en aardbeien. Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
7: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Styron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot

0: keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
6: Dit is Radio Drees. Overal te beluisteren via rtvdrenthe.nl of de app
7: Radio Drees.
8: Het meis van 3 uur.
9: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat het te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas, die woonde niet ver bij hem vandaan. 2 van de 3 verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten.

0: Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Dit is Radio Drijns.
4: Thuis, op het werk of op Tjak.
3: Muziek.

0: veilig en zelfstandig op pad? Dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobivit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobivit.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jumega in Meppel.
6: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Social deal, restaurant deals, take one en actie bo!
11: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
10: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
11: Rand? Nee.
10: Fair enough.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
11: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
12: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.

Vergeert, die at verkeerd. Daar hebben ze nee je buren hem dadelijk geleerd. Ze keken eens rond, het leek ongezond. Ze zeiden wat elke pond die gaat door de mond.

0: niederlegen. Ja. Geweldig, hè? Maar hier duurt nucht. Wat zie je nou? Kom ook eens gauw. Dan koken wij een lekker potje voor jou.
1: Nog en dag en deur.
0: De strop, dat scheur. En met een buurt in slacht voor de eerste vuurdeur. Maar zie ze nee. Neem maar weer mee. We eten altijd vegetarisch met z'n tweeën.
1: En geer daar wat.

0: Nou jongen, hier is er gewoon zitten. Die kennen het er helemaal niet weer door.
1: Een heel andere lucht ook.
0: Oh man, Geert zei, hij zei, er kwam geur door de keuken zeggen dat hij mee eraan denken. Hij vroeg voor de vijfde dag bij klaar zat en dan op een bruierige dag in augustus.
1: Oh.
0: Maar afijn, ze ging naar het mol.
1: Stond op een schaal.
0: En Geert zei, lieve tiet, wat is dit allemaal? Het was oud cuisine, met aubergine. Nou, en of die ook nog wat olijfjes wou misschien. Dit was gewis gezonde dis.

0: Mooi, zeg Erik. Ik zal je wel vertellen, zeggen. Wat een boer niet kent. Hè?
1: Dat had hij niet.
0: Maar ja, zeg, wat mooi, je laat je ook niet kennen. Ik zeg, maar ik heb nog nooit zoveel kok als dit nu weer als die avond. Gooi, zeg. En ik zeg, Dominik, dat klopt was, dat geen hoeske. Toen zeiden de mensen van, ho, zeggen, we krijgen nog een toetje.
1: Wat?
0: Bananenbavarois, zegt Geert. Je zit van net even een spons aan te bieden. Nou, zeg, nou, dat er een op de deur wordt. En hoe zegt die buurman van, nee, ik zeg, we gaan bij de koffie nog even gezellig een uurtje converseren.
1: Geert meende dat er nog aan het wekken was.
0: Was Geert voor?
2: Ja.
0: Nou, wat voor een gezellige conversatie.
2: Dat heb ik je verteld.
0: Want zie pruten van dit.
1: Geen ze pruten van dat.
0: En Geert die had nog nooit zijn broer de ambt had. Al dat gezwets.
1: Van al de rest.
0: Een goed 9 uur toen gingen we staan. Ik was zo zat. Mevrouw, meneer. Kom maar eens weer. Zie ze in wat enig, slanswijs.

0: verschrikkelijk gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
1: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
2: In Hoogeveen.
3: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
6: Zeg het Voortman, open dag bij Voortman op 26 en 27 juni.
8: Dit is Radio Drees, overal te beluisteren via rtvdrenthe.nl of de app
9: Radio Drees.
10: Het nieuws van 4 uur.
11: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechten nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar een half jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Hi, I'm Andrew van Australië-New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
14: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meer.

0: Edervoort.com.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Dit is Radio Drijns.
3: Dus op het werk of op Tjaak.
2: Muziek Udrenthe.
4: Radio.

0: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
5: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
5: Nu bij Dirk, Lavazza Koffiebonen. €12,99, prachtige prijs.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79. Voordeelhuisjes.nl.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
3: voordeeluitjes.nl. Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer?

0: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
1: Dit is Radio Drees. Overal te beluisteren via rtvdrenthe.nl of de app Radio
2: Drees. Het nieuws van 4 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld. Maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreiden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. 2 jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom. Water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks bo!
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie, olifant!
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
12: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Radio Drees.
15: Dus op het werk of op Tjak.
1: Muziek Utrecht.

0: Zaterdag 20 juni organiseert Boerderijwinkel Horen weer de jaarlijkse boerenerfmarkt. Struin langs de kraampjes terwijl de kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten. Loop mee met de rondleidingen en ontdek alles over onze asperges en aardbeien. Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
5: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
8: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
7: Hoe dan?
8: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: With the OG.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.

0: Soms zit ik buiten op de bank naar het buurtgeluid te luisteren. Mijn deuren slaat dicht, een motor joelt vol gas voorbij. De wind laat het blad van de peppel zachtjes flusteren. Een grusmachine slaat aan. Het is allemaal zo bekend voor mij. Musken, spraan en mezen maakt een heleboel kabaal. In de bluidende golterenet zingt een merel zijn hoogste lied. Ik fantaseer bij dit vrolijke geluid mijn eigen verhaal. Ik geniet van de zonne en vergeet voor even mijn verdriet. Geniet op dit, geniet als kan. Vergeet vandaag hun zorgen. Verwen uzelf zo nou en dan. Geniet van nou, wacht niet tot morgen.
1: Dit is Radio Drijs.

0: Maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
3: Er is altijd een reden.

0: fout laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
2: Dit is Radio Drees. Overal te beluisteren via rtvdrenthe.nl of de app Radio
3: Drees. Het nieuws van 6 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance, als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse beloften over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Zeg het Voortman, open dag bij Voortman op 26 en 27 juni.
7: Oh, heerlijk hier, hè?
8: Ja, eindelijk even niks.
9: Dit is echt nice.
10: Hola, le pongo dos cervezas.
11: Hola, señor. Sí, 2 bier.
9: Voor mij?
7: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
10: Por favor.
11: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
15: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany.
9: Maar wat betekent dat eigenlijk?

0: Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Dit is Radio Drijns.
2: Dus op het werk of op tjak.
1: Muziek Utrecht.

0: Radio Drijs.
1: Altijd in de buurt.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jumega in Meppel.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.

0: samendementievriendelijk.nl.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Dit is Radio Drees. Overal te beluisteren via rtvdrenthe.nl of de app Radio
6: Drees. Het Nijs van 7 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
8: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd, is 3 keer kampioen geworden met PSV, zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden en heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
7: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Radio Drees.
6: Thuis, op het werk of op Tjak.
5: Muziek uit Drenthe.

0: is aardappelloof.
1: Maar oh, halve dag, zie heffel wat. Zie dreet gezellig wat met gat. Zie trekt dan misschien met een bien. Maar wie er kan, ziet loft wel lien. Nou ja, zie bleert dan wel wat hard. Maar oh,

0: gangs was met de hond, dacht Albert, oh, ze is gezond en alles zit erop en aan. En ach, nou ja, wat let mee dan? En de vogels zongen op de achtergrond.
1: En zij?
0: Zij rupt de hond.

0: Radio Drees. Overal te belusten via rtvdrenthe.nl of de app Radio
1: Drees. Het nieuws van 8 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
3: Wat zei je nou, Bert?
4: Haal die banaan nou eens uit je oor.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
2: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de Straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM

0: Radio Drijs. Overal te beluisteren via rtvdrenthe.nl of de app. Radio
1: Drijs. Het meis van 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ronflonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
2: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels.

0: gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio Drents.
2: Dus op het werk of op Tjaak.
1: Muziek Udrenthe. Radio.

0: Radio Drijs.
1: Altijd in de buurt.
2: Ik was een klein Drijs jochie in een andere tijd. De wereld was een hoffie met wasgoed aan de lien. Ik speelde in de zaandbult achter het holle huis, bij de kippen en met mijn eigen knie. Er waren was geen auto's, de dokter had er een. Maar wie er haar geen mens, zijn slim neem ooit gevaar. Wij reisden met de dabo, maar meest iets op de fiets.

gruw wat in het duin. Mijn wereld was dat hoffie en ik was een kind. Een preugeltje dat speelde in de zon.

gegaan. Huum van het lachen aan het schap gestaan en stief van de drank de deur uitgaan. Maar dat hij de dag daarna het besef, had ik het nog maar nederdoen, maar veel te laat opgestaan. We moeten heel een dag, kats, op een...

0: Als ik aan vroeger denk, dan vang ik stikkelbosjes uit de sloot. Dan hek weer kikkerdril in grote glazen potten.
1: Dan klim ik weer naar Externussen met mijn kameraad. Dan vaar ik weer op zelfgebouwde vlotten.
0: Als ik aan vroeger denk.

0: Maar het was niet goed genoeg. Het kon een leven lang niet met.
1: Het was niet sterk genoeg. Er is als niks van.

0: wij. Que sera, sera, met Doris D.
1: Ik spaar de kogelplaatjes van Roy Rogers.
0: Ik die van John Wayne.
1: We drukken Sputnik.
0: Ik wil

0: Radio Drees. Overal te belusten via rtvdrenthe.nl of de app Radio
1: Drees. Het Nijs van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.

0: supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio Drijns.
2: Thuis, op het werk of op Tjak.
1: Muziek.

0: jij kent als je bingbus.
1: Dit is Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drees. Overal te beluisteren via rtvdrenthe.nl of de app. Radio
1: Drees. Het nieuws van 11 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Disco Hoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit, omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, en met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio Drees.
1: Dus op het werk of op tjak.
0: Muziek uit Drenthe.

0: Radio Drees. Overal te belusten via rtvdrenthe.nl of de app Radio
1: Drees. Het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de staat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt

0: Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio Drijns.
2: Dus op het werk of op Tjak.
1: Muziek Utrecht.

Ze wonen in het veen, een gat in de grond. Wat balden, wat stro, het was niet gezond. Het dak was van plaggen en één muur was van steen. Ze woont in het onland, achter in het veen. Ze knooiden en ze knooiden.

smaakt op Sucro, Deurbente en Veen. Dan vind ik er het niet, op het kerkhof geen steen. De heidebuur aan Markt, haar graf is al slecht. Ze slaapt in de ere,

Aldert en Geesie. Ze besten hun hele leven, net als wij nou. En het jonkie van haar, dat was mijn grootvader.

0: Radio Drijs. Overal te belusten via rtvdrenthe.nl of de app. Radio
1: Drijs. Het nieuws van 1 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio Drijs.
1: Dus op het werk of op Tjaak.

café, doof in de elk wel de steen. Voor een broodje, glas bier of een kop thee. Elk vindt wel een steen in het alle café.

elk vind wel de steen. Door in het oude café. Voor een broodje, een glas bier of een kopje thee. Bier droomt in stil. Ze praat zacht met mijn koor. En hij streelt voorzichtig haar hand. En ze lacht tegen hem. Als hij nipt van de wien. Valt een druppie net over de

thee. Door in het oude café. Voor een broodje, een glas bier of een kopje thee. Het biljart zit te scheef. En de keus die ben krom. Maar de bal rond op het treinen lopen. Over rood wordt er zegt. Niet zo dik, geen effect. Ach wat sneu, kun je hem nou nog niet roken? In dat oude café, door vindt elk wel een steen. Voor een broodje, glas bier of een kop thee. Elk vindt wel een steen, door in het oude café. Voor een broodje, glas bier.

Ach, dat alle café is voor jong en voor oud. Met vertier en smaakt wat muziek. Het tv heb ze niet.